stress op niks. Blijf op afstand, blijf op afstand, blijf daar. Blijf op afstand, blijf op afstand, blijf daar. Kom niet te dicht bij mij. Kom niet.